0: mekaar lief. Vanavond kom kry bietjie lief. Wees saam met my impulsief.
1: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Cliff Richard se Angel. Op die speellijst ek vir jou Lisma Tron met Casanova, Michael Bolton, Time, Love and Tenderness.

Rian Benardi met Spontaan, Phil Collins, Come and Dance into the Light. Nou we spelen eens of hier die country klanke van Luke Bryan met Rollercoaster, Journey met Wheel in the Sky.

Mag het goed gaan met jou. En mag jou schapen begaan, jakkels, ja. Mag jou koeren, silo's bouw.

Thompson Square, if I didn't have you, Betty Jean's a sacred and a Rolling Stones made painted black. So het dit my groet uit geword met vroeg vrijdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prezeski. En dan groet ek jou met John Belcher's Koue Hande, In Sync, Bye Bye Bye, en Kiss, I Was Made For Loving You. Joyce Turner, Your Man. Ek hoop het heerlijke vrijdag, en dan kyk ek jou weer saam morgenoggend, tussen 1 en 5. Tot dan toe, laat het goed gaan. Tot ziens.

0: jare.
1: Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en feest geld.

Rudy van Deventer wat ons vanoggend groet met die klanke van die Lismatron met Huise van Glas. Vir Josh Turner met Your Man, en ek is I Was Made for Loving You. 5:00 op die kop op hierdie vrijdagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

klanke vir jou van Tony Christie met Down in Mexico, as ek jou nie die dubbele C met een ewigheid. Jy luister Sander Bosveld, stuur 107.5, musiek nou van Colby Calais met Falling For You.

0: Dat heel vrolijk samen met Jake en Stevens hier bij Boshaald 107.5. Ons laatste een voor vrijdagse Boshaald ontbijt, This Old House. Heading towards 9 o'clock and the latest news.
1: Op soek naar aftree eiendom of een beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied thuisversorging en maaltyd opties. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
0: Dat is heel vrolijk samen met Jake en Stevens hier bij Boshaald 107.5. Ons laatste een voor vrijdagse Boshaald ontbijt, This Old House. Heading towards 9 o'clock and the latest news.
1: Op soek naar aftree eiendom of een beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied thuisversorging en maaltyd opties. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: 0800 115 2281. En die verkeer dan aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Westrand Truck & Trailer Parts. Volledige Propa wielnaafstel kost R2850. Skakel 065 702 7181.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

die beste van Country Chattahoochee van Billy Johnson. Wel, kom ons verander even in die ritme met muziek van Arien Louise van Wyk en hierdie ene wat die slond hou. Van haar, een van haar ouwe gunstlinge, dis Stikkende Reise en haar gouwe klanke van White Plains. Die stuit nou

Ja, so skakel by die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort is Bosal Stereo op 107.5 online dan ook bosalstereo.co.za. Jy kan daai toep gaan aflaai vir jou Apple of Android, gaan net na jou Play Store toe en luister oral waar jy gaan na die hart van gedreed 27:10. Dit is Baby Bird, You Are Gorgeous en geloom ook met Dahiri. Hierdie was in die 80er jare groot rapper vir Diana Ross. Chain Reaction. Toe kom Steps hier in 2000 rond. En jy moet ook weer opgeniet het saam met ons. Op jou vrijdag is super.

That's every little thing, die beste van Country en Colleen Carter. Aber kwart voor 11 het muziek van Stefan Versagie, een wat hy opgeneem het saam met Henry Alan, getiteld Vergeet My Hier, gaan van het hou. En as ek het nie mis het nie, is het Stefan Versagie se verjaarsdag vandag. Nee, geluk, Stefan!

0: Word moeilijk gemaakt door LEK Country Estate in de Care Center. Vroeger verneem van de botsing en van de rolweg. In die omgeving van 10 Rooms, die N1 Noord stilstaande voertuig net voor Rangel. N3 Noord, de botsing met plaatsen van dit net na Van Buren. N3 in Bedfordview is daar op onthoud, spat naar N12 uitgang. Dat is op pad naar Lulies. Die N1 Noord stilstaande voertuig bij New Road. N1 Zuid stilstaande voertuig op pad naar Gordonweg. En dit lyk vir my na die probleme. Tans sou jy iets anders teekom 064-115-2281. Verkeer aan jou gebring deur LEK Country Estate en Care Center.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Now please no more crying. Dit is Navik wat vir jou voorlees die musiek van Sarah Gossab en Joy voor het met Touch by Touch. Vielleicht kom hier een van ek daarin langlaas op my speellys gehad en is ingetiteld Wil jy? En dan gaan ek uitkom by nog Suid-Afrikaanse musiek. Hierdie keer is het musiek van PJ Paz. Welkom die jy net ingeschakeld. Waar is jou ochend gewees? Jou gemis?

Sir William, net Sir Vicky, liefdesk, daar in een van die mans moois van destijds. Nog Zuid-Afrikaanse muziek, VJ Powers, is binnen Wiffield, zo strang, die is Bosselt.

0: Basaal Stereo se Afrikaanse musiek PJ Powers and Feel is so strong. Binnekort die wenner van die TV Goues kompetisie.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Boswell Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Lekker, Simon Garfunkel, Cecilia, die perfecte vrijdagmuziek. Hier bij Bosout 107.5. Indien jy deelgeneem het aan die TV Gouwes competitie, dan is het tijd om te luister op jou naam. Uitsaai. Goed, eerstens, kom ek speel vir jou die antwoord. Misschien herken jy hom nou. Indien jy een van die is, of een van die vele is, wat nie die rechte antwoord ingestuur het atlete nie.

0: Een somersaand by Bosveld 107.5 FM, musiek van Henry Aland en Renel Dey. Goed, daar is 80 slanke op pad van Joe Jackson en Elaine Caswell. So bly ingeskakel daarvoor, ook nog goeie goud. En die tyd nou is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis Leoni my se bietjie benou nie. 24 minute voor 1. Kwart voor 1 die jongste verkeer. 1 uur die jongste nuus. Maar nou eers 90 slanke no mercy.

Where do you go? There's no mercy. So baie bekende musiek. Dis ook 20 minute voor 1. En Olivia Newton-John bring die goeie tyd terug met Xanadu.

Ooh, vrolik hierdie. The Woodpeckers made Hillbilly Rock Hillbilly Roll in Crowded House of Weather with you. Nicholas Lowe saam met Shine Fierce en Maya Heen. So vir Oulaas Afrikaans, net so voor die jongste nuus, dis Kleefklank.

terug na die ou daar. Dis Brendan Piper en ook 'n lekker onderhoud gewees met hom. Nou hierdie snit van Brendan is tans ook deel van die Bosveld Stereo Top 20 en Brendan is hierdie week in posisie nummer 14 met hierdie bekendstelling van hom. Dit beteken dat ek en jy nou eerlik ou goud kan geniet, soos hierdie van Jessica Jones. Wake up, wake up.

Dis William Blackrose, The Night Love Made a Fool Out of Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, die tyd nou 20 minute voor 4 en dis The Bangles, made Walk Like an Egyptian.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis kantrie klanke van Brett Young in Tastes Like You. Koos, kyk dan die paar jaar, koop jy is veilig. In een Daniëberg in een noordelijke richting, een stilstaande voertuig, noord naar Linwoodweg, Gilview, de 112 Oos, en sy rente plaas vind na Klipperveerlaan, druk verkeer beide richtings op die 112 Oos Gilview. So, kyk uit vir alternatief. Spruitview, die N3 Suid, druk verkeer in die richting van Leondaleweg, Pretoria, N1 Noord, druk verkeer nader aan Rigel, Midrand, N1 Noord, druk verkeer richting New Road, Johannesburg, M1 Maaike in Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar, Bedfordview, die N12, R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Galulies is aangemeld, so wees op die uitkyk daarvoor, want dit is my story met die verkeer naar Suid. Hy roet veilig in my hoogte 064-115-2281. So pas in een gekry wat sê die N12 Oos voor Klipperviers afrit is die verkeer druk. Dankie vir die laat weet. So kyk maar uit op die N12 Oos. Ek kyk ook naar die antwoorde wat inkom vir die TV Gouwes competitie. Daar is een paar op my oor letterlik raad raak. Soos nou. As jy kyk, sy sien my oor is groot. Ja. In elk geval, so nee. Dit beteken dat ek een ja of nee wees van my kant af. Mense nooit weet nie, sê niks. Ek praat met my oor soos 7 laat. In elk geval, kom ek nie meer nog eentje terug, net so stikkie, nie vreeslik baie nie. Elvis Presley, het handel hierin is Elvis Presley. Hoe sal ek weer gee? Nee, Elvis Presley in die jaar 1973, na 6 jaar, is hy en sy vrou, Priscilla Presley, geskei. Vandaag, 1973, was 6 jaar getrouwd, baie ding het gebeur, en die tussentijd, jy weet, dan was nou maar hier en daar een bykie getwis en een beklei en een bykie ongelukkigheid en toe op die eind van dag toe staan een skybrief en toe is het voorbij. Alhoewel hulle steeds baie lief was vir mekaar, soos die story loop, so hulle eigenlijk nog redig baie lief vir mekaar, want dinge, daar was dinge, faktore, wat tussen hulle in beweeg het en dit nie redig uitgewerkt nie. Kijk, hulle is getrouwd die 1 mei 1967, nee, in die Aladdin Hotel in Las Vegas. Hulle het een dochter, Lisa Marie Presley, die weile Lisa Marie Presley, en sy is die net 9 maanden daarna gebore, 1968, die 1 februari. Maar niet, Elvis en sy vrou is toen ongelukkig geskei, vandag in die jaar 73.

Ja, naam een week. En dit was geweest Kenny Loggins, Danger Zone van Top Gun. Hy blijde hem altijd niet een goeie fliek en dit blijde ook een baie goeie liekie daai. Dis goeie naam van my, Tienet, baie welkom, 4 minute na 8 en ek vertrouw dat jou vrijdag aand goed verloop. Dit is Queen en dit is wat ons doen hier by Bosveld. We will rock you.

Adele uit 2004 met Rolling in the Deep. Te lekker ritme daai ene. Hier is Elva Wills, Sounds Like a Melody. Lekker musiek wat Elva Wills altyd vir ons maak.

Life Generation in San Francisco 69. Dat was ook Alphaville, The Sound Like a Melody. Hier een is ook een oude enigeef uit die 70s, Jan Groeweer, saam met Gert van Tonder, een lekker liekie lewe. Jy is by Bosveld,

sterk drenerij om hierdie uur te begin. Heel eerste Def Leppard Love Bites. Toe was dit Shawn Miles en Carleen Hisselman met Vasgebind. En dan hier op die einde, baie bekende Christopher Cross, Ride Like the Wind. Bring ons uit by 16 minute oor 11 uur by die Hart van Goud. En dit bring ons ook uit by Donna Lewis en Richard Marx. En At the Beginning.

Ollie Alexander en Dizzy voor het Bananarama se Cruel Summer. Nou dat ons so juist in die somer ingaan. Heerlike warm dag wat het gister was. En ek glo, Saterdag gaan seker dieselfde vir ons oplever, nee. Ek het weer klanke van Nadine volgende met Juvenile.